Dan is mijn leven kein Shishi, bloots al und knust Dobby in den Rückerie. Wat ik dat toch finden? Alles goed.